0: hadden 15 tot 20 mensen het met elkaar aan de stok, waarna iemand begon te steken. Daarbij is een man zwaar gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de steker, die is na zijn daad gevlucht. En rond deze tijd zou de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die is uitgesteld. Er trekken onweersbuien over het stadion in Mexico-stad. Het is de bedoeling dat er rond 3 uur vannacht alsnog wordt afgetrapt. Eerder gingen er al geruchten dat de wedstrijd door het weer op een andere tijd gespeeld zou moeten worden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier in Nederland is het af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Kink.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
0: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris

plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. 4 uur.

0: De kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. King.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal...

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: Alternative Rock Radio. Kink.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden.
0: Kink.

0: Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Eén regio heeft al vakantie.
3: Een beetje hoor, vakantiespreiding.
0: Ik had het kunnen voorbereiden. Zomervakantie. Regio Noord heeft al vakantie. Zo, ja. Volgende week sluit regio Zuid aan en de week daarna...

regio Midden. En tussen die momenten hoor je de Kink Album Top 1000. Die begint zo meteen om 9 uur. En dendert dan 2 weken lang door. Van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Nu is het dus gewoon nog een normale ochtendshow. De laatste voor de zomervakantie. Aardig weer volgens mij wel. Even kijken. Wat wordt het vandaag? De dag begint wat fris, maar de temperatuur loopt daarna op naar een lekkere 25 graden. Zon en wolken, maar het blijft droog.

Alternative. Kink. Alternative. Rock Radio.

Ik denk, ik laat je gewoon even de live versie horen van Rock Werchter van afgelopen weekend. Want we waren erbij en... Godverdomme. Ik wil bijna zeggen, dat was prima, maar het is wel waar. Dus het was een mooie weekend met heel veel live muziek. We hebben 21 Pilots live uitgezonden, Gorilla's, The War on Drugs. Heel veel live dingen die je kunnen laten horen. En de opnames die we nog mogen laten horen. Ik denk dat we daar anders... kijk, wat ik net zei, we beginnen zo meteen om 9 uur aan de Kink Album Top 1000. En die hoor je daarna de komende 2 weken van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Maar misschien wel leuk om komend weekend dan een keer om 9 uur 's avonds nog een grote Werchter afterparty te doen. Met het beste van de live opnames van Werchter. Want we hebben een boel jongen, hé. Oi, oi, oi. Mumford & Sons, The Vaccines, Gorilla's natuurlijk, Wolf Alice, Franz Ferdinand, dat was ook goed. Nee, dat is wel een goed idee. Ja, daar ga ik even op, daar gaan we eventjes op broeden. Daar hoor je later meer over. De Kink Album Top 1000. Wat staat er in de Kink Album Top 1000? Nou, rond 9 uur komt de lijst ook online. Dus je moet nog heel even wachten. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Zou 10 van Pearl Jam weer op 1 staan? Of is en wat is het nummer 1000? Waar begint Erik zo meteen bij? Want Erik is ook weer terug van vakantie. Die was een weekje vrij. Maar die begint zo meteen weer gewoon. Dus ik voorspel 2 heel mooie weken waar je niks van wil missen. Vanaf 9 uur dus de Kink Album Top 1000. Zometeen. Evanescence, Stone Sour en nu The Beatles. Picture.

0: Zo meteen het nieuws van 6:30, gelijk gevolgd door Frans Ferdinand en Lenny Kravitz.
1: Kink. 18+, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Oh.

0: retour.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Vanaf morgen wordt het makkelijker om probleemwolven af te schieten. Dat heeft staatssecretaris Erkens besloten. De nieuwe wet had haast, aangezien er in het zomerseizoen veel welpen bijkomen en wolvenouders die beschermen. Verboden websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. De sites zijn naar het buitenland verplaatst, waardoor ze moeilijker te blokkeren zijn door de inspectie. Engeland heeft gastland Mexico uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 3-2, ook al speelden de Engelsen lang met 10 man. En Noorwegen won van Brazilië met 2-1. Haaland scoorde 2 keer. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog. In het zuiden kan het 26 graden worden.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht Centrum staat een te hoog voertuig. De weg is hier dicht. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden.

0: Veenstra.
1: Can't Stop Feeling, Frans Ferdinand hoor je zometeen. Ook van Tame CC, maar eerst Lenny Kravitz en Always on the Run.
2: Maandagmorgen. Gelukkig is het bijna weekend.

Can't Stop Feeling. Ik ben niet op werkte geweest zelf, maar dankzij Kink. Wat een fijn radiostation had ik er redelijk wel bij was. En heb ik ook heel veel van Frans Ferdinand gehoord. Man, wat een hitshow is dat. Gisteravond, ja, ik lag toen. Ik heb het begin even meegepikt. Kijken, werkt het? Ja, het werkt. Daar hebben we gaan slapen, want het was echt ver naar mijn bedtijd. Maar we hebben ook The Cure nog live kunnen uitzenden vanaf Rock Werchter. Wat we nu gaan doen is alles mooi verzamelen. Kijken wat mag er na afloop van het festival nog worden uitgezonden. En dan gaan we komend weekend. Want we hebben dus vanaf 9 uur zo meteen de Kink Album Top 1000. En die hoor je daarna elke dag van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Maar we kunnen bijvoorbeeld komende zaterdagavond of vrijdagavond misschien, even kijken. Gewoon prima een keer van 9 tot weet ik hoeveel het beste uit de Rock Werchter nog een keer uitzenden. Is het niet? Ja, wou ik toch zeggen. Goed idee, Michiel. Goed. Michiel, wat een goed idee. Zo, radio zou moeten beginnen. Oh, wacht even. 10 over half 7 van Love and Criminals komt eraan. Ook Van

0: Wolven, wolven mogen vanaf morgen makkelijker worden afgemaakt. Het klinkt heel raar als ik het zo zeg. Daphne van der Meijs heeft het juiste, kloppende, logische verhaal voor je in het AB-peloton van de 7 uur. Het gaat erover dat wolven minder een probleem hoeven te zijn vanaf morgen. Gelijk na het nieuws op je Pearl Jam. Dissident komt er zo meteen aan. Ook nieuw van de Stones en de Ramones. En daaruit Pearl Jam, Stones en Ramones. Zometeen op de radio. Wat moet er achteraan? Nou, vertel jij maar het eventjes anders. Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? De laatste reguliere van het seizoen. Want vanaf morgen beginnen om 7 uur 's ochtends al de Kink Album Top 1000. Dus, wat zou je willen horen na Pearl Jam, Stones en Ramones? Laat het me even weten. Pak je telefoon erbij, open de Kink App, druk op de contactknop en stuur me een berichtje met jouw verzoek. Kink.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen... en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst.

0: 7. Hallo, goedemorgen. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Na een lang weekend werkte is Ivo er ook bij vanochtend.
4: Morgen, radioaars. Kijk eens wie er weer fris en fruitig. Nou ja, voornamelijk uit zijn bed. Is na een heerlijk weekendje werkte. Och, wat was het weer geweldig, hè? Oh, ik kan bijna niet opnoemen hoeveel vette dingen dat we gezien hebben. Van David Byrne, Tom Smith, Rise Against. Na 30 jaar eindelijk Social Distortion gezien hebben. Sans die echt tot op het laatste draadje de wei aan het lopen was. Och, wat een geweldig weekend gehad. Jammer dat we weer een jaar moeten wachten.
0: Ja, het was een mooi weekend, Rock Werchter. Kink was er het hele weekend ook bij. Hopelijk heb je wat kunnen meepikken van de uitzendingen. We hebben The Cure live van je laten horen. 21 Pilots, Gorillaz, The War on Drugs en heel veel andere opnames. En dit weekend gaan we wel even een boeketje samenstellen. Hou eventjes de Kink site en de Kink app in de gaten. We gaan dit weekend even een programma plannen met de beste van Werchter. Kun je het nog een keer meemaken. Ook Pieter is erbij.
5: Hey de Kinkers, goedemorgen. De week is weer begonnen. 5 dagen knallen en hebben we een weekend. Goeie muziek erbij. Fijne maandag. Hoi hoi.
0: Ja, yo Pieter. Het is vandaag eerst bewolkt. In het noordoosten kan een spatje regen vallen. De zon schijnt al wel in Zeeland. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten meer en meer zon. Behalve in het noorden. 21 graden op Wadden tot 29 vandaag in Limburg.
6: Je wordt

0: Ja, en ik weet, in regio Noord is de vakantie al begonnen.
1: Kingstart.
0: Maar toch klinkt nog even één keer de schoolbel voor de Rock Rock.

0: deze Rock and Roll High School van Kink sluiten nooit. Ook tijdens de zomervakantie. Gewoon lekker blijven luisteren. Wel grappig in het nieuws vandaag. Hoe lang hebben we nou echt nodig om weer uitgerust aan het werk te gaan? Hoeveel vakantie heb je nodig? Nou, dat is onderzocht. Gemiddeld hebben Nederlandse werknemers 2 weken vakantie nodig om daarna weer uitgerust aan het werk te gaan. Jongere werknemers hebben vaak genoeg aan ongeveer 10 dagen vakantie. Oudere werknemers hebben iets meer tijd nodig. Dus afhankelijk van je leeftijd, 2 of 3 werkweken. Leeftijd heeft een duidelijke rol in hoeveel rust je nodig hebt. En mocht je ooit eens een keer hebben getwijfeld, beste mannelijke medekinkers, dat je nog nooit echt een naastander hebt gehouden ter vergelijksmateriaal. Je heet in ieder geval niet Michael Phillips. Michael Phillips is een 38 jaar oude man. En hij komt er eerlijk voor uit. In interviews, op televisie en alles vertelt hij er uitgebreid over. Dan kan hij wel lang lullen. Hij heeft de kleinste penis ter wereld. In erecte toestand 0,96 centimeter. Dus zelfs in erecte toestand nog geen centimeter aan penis. Waarom vertel ik je dit? Omdat in het nieuws is dat nadat hij zijn interview weer een keer had gegeven over hoe moeilijk hij het heeft. Want zelfs zittend plassen kan niet. Want het gaat alle kanten op. Een plastisch chirurg uit Beverly Hills heeft nu een gratis behandeling aangeboden. Ter waarde van $18.500. De arts zegt dat hij Michael wil helpen omdat de aandoening zo'n grote impact op zijn zelfvertrouwen en dagelijks leven heeft. Het is toch niet duidelijk of hij ook op het aanbod ingaat.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Ja, ik denk dat elke man die luistert nu heel eventjes nadenkt over erect 0,96 centimeter. Oké, okay. Ja. Stap je toch een stuk zelfvertrouwen je nest uit deze maandagochtend. Graag gedaan. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Eerste deel van Nederland heeft vakantie. Zomer is. Nou, het wordt best prima weer vandaag. Later deze week wordt het echt weer volop zomers. Ik vind dit ook wel een zomersgetint Kinkstart-verzoekje van je.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Ik krijg er wel goede zin van. Hoe kom je hier zo op?
2: Ja. Het nummer komt zo niet eventjes in je gedachten op. Wij waren toevallig eens een keer in Hot Rock Café in Brussel en daar draaiden ze dit nummer.
0: Oh.
2: En dan dacht ik van, oh ja, dat is wel lekker. Weet je. Dan hoor ik eens een keer zo'n nummer en dan denk je van, oh ja, die heb ik heel vaak geluisterd. En toen ineens een heleboel, of heel lang niet meer. En dan ineens hoor je van die nummers en denk je van, oh ja, die vond ik heel erg lekker vroeger.
0: Ja, leuk. Nou ja.
2: En af en toe dan springen ze weer eens in je gedachten. En dan, ik denk de laatste Kinkstart van voor de zomer.
0: Is helemaal voor jou.
2: Dat past hier misschien goed bij.
0: En ja. Dankzij jou krijgt hij derde in zijn hoofd. Want zeg maar, wat zou je graag willen horen?
2: Dat is No Doubt en Hella Good.

0: 3 voor 7. Je vraagt je misschien af, zouden er veel reacties zijn binnengekomen over het bericht van die man met die micropenis?
1: Oh ja, zeker.
0: Ja, zeker. Michael Phillips heeft een penis die in erecte toestand 0,96 centimeter meet. Mannen die willen daar meer over weten. Het is één reactie van een vrouw, van Helen. Die gaat gelijk de zorgende kant op. Wat afschuwelijk voor die man en voor zijn vrouw. Nou, die vrouw heeft hij niet. Dat is een van de klachten die hij heeft geuit. Dat hij kan geen vrouw krijgen. Ook door schaamte. Jeroen zegt, aandacht tekort met je korte penis. Nou, de aandacht is niet tekort. En Robert, die wil weten, want dit bericht was dus dat een plastisch chirurg heeft nu een gratis behandeling, te waarde van €18.500 aangeboden. Hoeveel langer was hij dan voor die €18.500, vraagt Robert. Ik vraag dit voor een vriend. het gaat waarschijnlijk niet zozeer om een verlengende, maar meer om waarom heb ik het hier over? Het gebied rondom wordt dan iets uitgedund als het ware, waardoor hij makkelijker kan plassen. Dat is, hij kan het niet echt per se heel veel langer maken. Goed zo. Bijna 19:30, zo meteen bij Kink. Wodan Boys, you too. En nog 1,5 uur, dan gaan we los.
2: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20

0: Hij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: 7:30. Kink. AMP Headlines.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Meer dan 100 medewerkers van de Haagse Hogeschool deden een melding van onveilige werksfeer. Het gaat volgens Omroep West over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het wordt makkelijker om wolven af te schieten. Van staatssecretaris Erkens mogen provincies sneller een vergunning klaarleggen. Het zit hem dwars dat er laatst pas eentje was afgegeven op de Veluwe toen de wolf al vertrokken was. En Rusland en Oekraïne hebben vannacht weer raketten en drones op elkaar afgeschoten. In Kiev vielen zeker 10 doden. Russische raketten kwamen neer op een woongebouw. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op een bui en een graad of 20. In het zuiden kan het 26 graden worden.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Dat merk je onder andere op de A15, Gorkum richting Europoort. Bij knooppunt Vaanplein ging het mis. De weg is daar dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Maar daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg een half uur op onthoud. De A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk, 35 minuten vertraging.
4: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy.
7: Blindsided van de Vodan Boys komt eraan na U2 en Pride in the Name of Love.

070 represent. Robert stuurt het al een bericht. We gaan een traditie worden, denk ik. Met groen, geel, zwart-witte hartjes. Kink loves the Wonder Boys love Kink. Zo gaan die dingen dan gewoon. Hey, goedemorgen. 8:10, de maandagochtend, maandag 6 juli met deel.

0: gaan steeds vaker geruchten dat Oasis aan het eind van de zomer wellicht een tour door ook Europa aankondigt voor volgend jaar. Even kijken, het is vandaag 6 juli. Eergisteren, de 4th of July, was het exact een jaar geleden dat ze hun eerste show deden van Live 25. Nou, dat hebben ze dan gedaan in Groot-Brittannië en Noord-Amerika. Daarna een poos stil. Maar het schijnt, ik weet echt nog van niks, dat ze binnenkort aankondigen dat er ook een Europese tour aankomt in 27. Mirella stuurde net, heb je dat gezien van Liam Gallagher en Mexico? Ja, dat was echt te grappig. Oké, wat het is. Veel mensen klagen over dat het kennelijk veel van de voetbalstadia in Mexico, waar het WK ook deels plaatsvindt, dat die heel hoog gelegen zijn. Bijvoorbeeld Estadio Azteca in Mexico City zit zo'n 2,2 kilometer boven de zeespiegel. Dus de lucht is daar ijler. Dus het is moeilijker voor voetballers om daar te voetballen. En dan wordt er dus heel veel geklaagd online over de altitude in Mexico. De hoogte, de altitude. Liam Gallagher die had het verkeerd gelezen. Die las niet altitude, maar attitude. Every time I've been to Mexico, everyone's been lovely. I don't get all this bad attitude nonsense. It'll be fine. Nee, Liam. Altitude, not attitude. Ach, it's the gift that keeps on giving. Liam Gallagher. Zometeen bij King Heather Nova en My Chemical Romance. Maar nu eerst.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: De voorlopig laatste Ik was vandaag jaar oud. Omdat zometeen om 9 uur de King Album Top 1000 begint. En die loopt dan vanaf morgen dus voor jou merkbaar. Elke ochtend van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dus dan is er geen ruimte voor Ik was vandaag jaar oud. Na de Kink Album Top 1000 gaan we 4 weken lang Kink zomerprogrammering in, zonder alle vaste onderdelen. Dat betekent dat Ik was vandaag jaar oud terugkeert in de, wat is het? Ik denk één na laatste week van augustus. 17 augustus? Volgens mij 17 augustus, maandag 17 augustus, zoiets. De Ik was vandaag jaar oud van vandaag komt van Rick. Rick was gisteren in het Rijksmuseum en stuurde gisteravond een berichtje. Ik kwam er vandaag op 57-jarige leeftijd achter waar het gezegde de lakens uitdelen vandaan komt. In het Rijksmuseum hangt namelijk een schilderij met de verklaring. En hij stuurde een foto mee van een bordje. Binnenhuis met vrouwen bij een linnenkast van Pieter de Hoog. Ik lees de omschrijving gewoon even voor. Terwijl buiten de zon grachtenhuizen vol in het licht zet, speelt binnen een meisje golf, een soort hockey. Twee vrouwen leggen net geperst linnengoed in de kast. De linnenkast had een belangrijke plek in het huis. De vrouw des huizes droeg de sleutel van de kast bij zich en deelde de lakens uit. Zij had het binnenshuis voor het zeggen. Dus ja, degene die de lakens uitdeelt, die kon ervoor zorgen dat jij vers beddengoed had. En als jij de sleutel had van de linnenkast, dan vervulde je letterlijk die sleutelrol in het huishouden. Dus iemand die de lakens uitdeelt, komt daar vandaan.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Dankjewel Rick voor deze prachtige Ik was vandaag jaar oud. Hij gaat in het archief op king.nl.
2: When I was

en Maybe an Angel en My Chemical Romance zorgden ervoor dat er hard werd meegeschild op de maandagochtend. Dat bericht kwam zojuist binnen, dus ik ga er maar vanuit dat het ook klopt. Van Marijke. Oh, en even een shout-out naar Noah. Die laat weten vandaag eindelijk de laatste toets van de toetsweek te hebben. Latijn. Noah, je kunt het! Bij de vakantie. Hey. Ja, vandaag prima weer trouwens hoor. Als ik buienradar mag geloven. De dag begint bewolkt. In het noordoosten kan er nog een spatje regen vallen. Maar de zon schijnt er wel in Zeeland. In de loop van de dag komt er steeds meer zon vanuit het zuidwesten. Al het noorden kan nog lang last hebben van hardnekkige bewolking. Temperatuur 21 graden door de Wadden tot 29 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog. Dan de meeste zon weer in het zuiden. Veel bewolking in het noorden. Dan ligt de temperatuur tussen de 21 en 27 graden. En als ik eventjes mijn weer-app erbij pak, een van de 25. Je kiest altijd de app die het meest aansluit bij datgene wat je wil. Zie ik vooral vanaf donderdag echt weer volop zonnig en warm. 27, 28, 29, 30 graden zelfs. Het wordt een eind van de week en het weekend wordt het vol, maar dan echt vol op zomer. Ik ben een beetje aan het twijfelen. Over een uurtje, het is nu 4 minuten voor 8. Om 9 uur begint de Kink Album Top 1000. En ik kan zien dat de hardwerkende mensen van de Kink online afdeling hebben nu zo ingesteld dat het artikel en daarmee ook de lijst zelf om 9 uur online komt. Dus als om 9 uur de lijst begint, dan kun je hem ook lezen op de Kink-site. Ik zou hem eventueel ook nu al online kunnen zetten. Maar dan moet ik wel worden overtuigd. Dus als je me eerder wil weten, dan overtuig me. Maar misschien dat ik iets in. Ik kan in die instellingen namelijk. Ruby Radio, Honey, I'm Home. Dit is Hyperspace Mountain.

0: Birmingham Home, Hyperspace Mountain. 8 uur aan PBNF. Van 8 uur komt eraan. Daarin onder meer, als dit echt waar is, echt bletend. Is daar een mooi Nederlands woord voor? Jeez. Amerika moet tegen België voetballen. En er was een Amerikaanse voetballer geschorst, want rode kaart. Het schijnt dat president Trump zich daar hoogstpersoonlijk mee heeft bemoeid. En nu is België terecht woedend. Meer erover hoor je in het ANP-partij van 8 uur. Gevolgd door Jimi Hendrix en ook Creed.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van Brommo.

vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Dan de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 50 minuten vertraging. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Nog 50 minuten, dan begint de Kink Album Top 1000, editie 2026. Vorig jaar was er ook een Album Top 1000, maar toen was het de 5e editie en deden we daarom een soort van best-of van alle voorgaande edities. Dat betekent dat er dit jaar voor 2 jaar aan nieuw materiaal nieuw in de lijst kan staan. Snapt u nog een beetje? Vorig jaar waren er geen nieuwe albums in de lijst, want die haalden zo'n best-of dan weer niet. Wat zou er allemaal veranderd zijn? Want ja, ik heb net het aanbod gedaan. Weet je, 9 uur gaat het artikel online. En dan begint de lijst op de radio. Dan kun je ook via de Kink-app en Kink.nl meelezen met wat er dan allemaal in de lijst staat. Ik zeg, ik kan daar op zich bij. Ik heb de inlog. Maar de meeste mensen willen het gewoon als een verrassing houden. Nou, oké, prima. Doen we dat toch lekker. Ik ben de broer zo niet. Berichtje binnengekregen van Marijke. Want ik zei net, het noorden heeft nog wat bewolking. In Zeeland schijnt de zon al.
1: Goedemorgen. Nou, inderdaad, het weerbericht uit Zeeland is weer een tijd geleden. Maar het is hier inderdaad stralend zonnig en al 21 graden. Dus ik zal het gewoon een beetje jullie kant op sturen. Goed, fijne dag vandaag.
0: Sympathiek Marijke, gewoon die zon lekker deze kant op sturen. Komt ook wel goed vandaag, hoor. Noorden blijft wat bewolkt, maar verder, zeker vanuit het zuidwesten, dus steeds meer zon. Temperatuur 21 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. En vandaag is ook de eerste dag van de schoolvakanties in regio Noord. Sowieso, daar kun je heel makkelijk de Kink Album Top 1000 agenda op zetten. Als de eerste regio vakantie heeft, begint de lijst. Duurt 2 weken, betekent dus als de lijst klaar is, dan zijn alle regio's vrij. En kunnen we genieten van niks doen. En dat is belangrijk, want het AD heeft een uitgebreid stuk over hoeveel vakantiedagen je nodig hebt om weer helemaal op te laden. SD Works, nooit van gehoord, maar bij deze heeft een onderzoek gedaan onder 1000 Nederlanders. Gemiddeld hebben we 13,7 dagen vakantie nodig. Vraag me dus, is het dan echt gewoon 2 weken of gaat het om bijna 3 weken aan werkdagen? Snap je nog? De weekends zijn natuurlijk ook. Jongeren tot 25 jaar geven aan genoeg te hebben aan 10 dagen. Mensen van 5 tot en met 64 hebben gemiddeld 15 dagen nodig. En we krijgen in Nederland gemiddeld 25 vakantiedagen. Die hersteltijd hangt volgens experts vooral af van welk werk je doet, hoe belast je bent. Iemand met afgebakend werk, zoals in de logistiek of industrie, schakelt vaak sneller uit dan iemand die continu met projecten bezig is. En ook geldt, hoe leger je batterij, hoe langer het duurt om mentaal te herstellen. Nou, hoe je dan vakantie viert, dat maakt ook uit. Je raadt het nooit. Een actieve vakantie, zoals skiën of een rondreis, helpt veel mensen om hun werk al vanaf de eerste dag los te laten. Oh, ik dacht andersom. Want dat is ook een inspanning, word je misschien moe van. Maar nee, dus als je echt iets gaat doen, dan ben je eerder uit die werkbonus dan als je gewoon een beetje in je blote togen aan het strand gaat liggen. Wetenschappers stellen dat 8 dagen vakantie voor veel mensen al voldoende kan zijn om te herstellen. Alhoewel, dat wel per persoon sterk verschilt. Alle mitsen en maren, zin in vakantie!

0: Duncan Nancy.
1: En Cherry. 8:30. Ik vertel net het hele verhaal over hoeveel tijd mensen nodig hebben om uit te rusten. Hoe lang vakantie je nodig hebt om weer helemaal fris aan de slag te kunnen. Ik krijg een bericht van Wendy. Nou, Michiel, wij zijn zo toe aan vakantie dat we net 45 minuten geleden verkeerd reden naar onze vakantiebestemming. En dat we nu weer terug moeten naar huis omdat we ons milieuvignet zijn vergeten. Ja. Dat je zo toe bent op vakantie dat je naar de verkeerde plek rijdt. Groetjes van Wendy en Mark en David onder de koptelefoon, gezellig. Maar stuurt Wendy dacht aan, kink op de radio maakt natuurlijk wel een stuk draaglijker. Phew! Ja, dat is wel lekker als je vandaag in de auto stapt op weg naar je vakantiebestemming. Hou even in de gaten, als je via DB Plus luistert, de dekking is ongeveer heel Nederland. Daarbuiten gewoon lekker via de Kink-app, hè? Lekker online blijven streamen. Zodat je niks hoeft te missen van de Kink-album Top 1000, die zometeen om 9 uur begint. Ik kan wel vast verklappen waarmee Erik begint om 9 uur, dat kan toch wel? The Clash. En gelijk erachteraan een van de jongste albums in de lijst. Een album dat nog maar net uit is, op nummer 999. Ja, zometeen om 9 uur dan begint die lijst. En dan kun je hem ook vinden op kink.nl. Deze gasten, ja, zullen er ongetwijfeld meerdere keren in staan. Maar waar, hoe laat en hoe hoog? Dus even afwachten. Nothing but Thieves. Dit is Overcome bij Kink.

0: Beastie Boys komen eraan.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Zo, wat is het warm? Hoor ik aan de barbecue?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 8:30. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool klagen over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Omroep West schrijft dat de inspectie zeker 100 meldingen onderzoekt. Vorige maand was er al een bijeenkomst van personeel en vakbonden. Bestuurders van de brommobiel kennen de verkeersregels niet, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vaak in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. En wolven mogen deze zomer sneller worden afgeschoten. Staatssecretaris Erkens geeft provincies namelijk toestemming om eerder een vergunning af te geven. Hij zegt dat wolven gevaarlijker zijn omdat ze hun welpen beschermen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. De rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Dan de A15, Gorkum richting Europoort, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken op 50 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Dordrecht en knooppunt de Brechtseplein een uur op onthoud. Op de A16 de andere kant op, richting Breda, bij Ridderkerk een uur vertraging. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij Barendrecht 40 minuten extra reistijd. Kink.

0: de top 1000. Je hoorde Higby, Nothing, daarvoor Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn. Ik zie gewoon echt voor me hoe dit is gegaan bij Aaron. Die stuurt ze juist, wat een timing. Ik rijd net langs Hotel Breukelen. Je raampje open doen, heel hard. No Sleep Till Brooklyn! Ja, ik zou het... Ik snap het helemaal aan. Het zou in mijn hoofd ook echt één grote kermis van de ha-ha-ha zijn geweest. Frank die reageert op het verhaal... hoeveel vrij heb je nodig om bij te komen voor je weer aan werk gaat. Dus afhankelijk van je leeftijd tussen de 10 à 15 dagen. Die zegt, ik ben 51, ik doe het zeker voor het onzekere. Ik doe 5 weken vakantie. Dat kan ik nog niet weten, joh. En ook een bericht binnengekregen van Michiel.
1: Welke Michiel?
0: Van Keulen. Die is net 9 dagen door Noorwegen gereden op de motor... samen met 3 vrienden. Tussen haakjes, iedereen een eigen motor, niet allemaal op 1. Bedankt voor het opklaren, Michiel. Ik sta het helemaal voor me. Gereden in mijn kinkshirt en koffie uit de kinkmok. Helaas weinig kink geluisterd, maar haal het nu goed in. Wist je dat er een Noors plaatsje bestaat dat Finstra heet? Nee, dat wist ik niet. Wat leuk. Nou, als ik ooit ga emigreren naar, naar Noorwegen, dan weet ik waar ik ga wonen. Dan ga ik wonen in Finstra. Finstra, ja. Uw favoriete Noorman op de radio. Laat ik een hele lange snor staan met van die krul.

0: zijn natuurlijk Pinkpop gedaan, dat was te gek. Maar ik zou het ook wel heel leuk vinden, want ik volg ze op Instagram en ik zie dat ze Berlijn en Parijs, echt allemaal van die gewoon echt grote Foo Fighters shows. En hier deden ze dan Pinkpop, het festival. Wanneer is voor het laatst dat Foo Fighters gewoon een eigen show deden in Nederland? Dat is het volgens mij echt. Dat ging het 10 jaar geleden een keer in Ziggo Dome, volgens mij. Dat zou ik wel eens een keer willen. Gewoon een echte eigen show in plaats van als headline op een festival. Foo Fighters, nieuwe single heet Window. Vandaag is het 6 juli 2026. Exact 54 jaar geleden, in 1972, trad David Bowie op in Top of the Pops met zijn toenmalige nagelnieuwe single Starman.
1: Veenstra vertelt.
0: Het gaat niet zo heel goed met de aarde. Dat is een voorzichtige uitdrukking die te horen is in het verhaal dat David Bowie vertelt op zijn album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. De aarde staat op het punt te vergaan. Maar er is hoop. En die hoop wordt gebracht door de radio. Ziggy Stardust, het karakter dat in de titel van het album tevoorschijn komt, is degene die die boodschap brengt voor de jeugd van deze planeet. En hij heeft het over een ruimtewezen dat Starman heet. In dit nummer kijk en luister je door de ogen en oren van een van de jongeren die Ziggy op de radio hoort. Bowie zelf heeft later nog gezegd dat niet Ziggy Stardust die Starman is. Nee, Ziggy is slechts de aardse boodschapper van deze alien die de wereld komt redden. En Ziggy vertelt dus op de radio: hey, het komt goed. De aarde zal niet vergaan, want er is een Starman die ergens in de lucht hangt en je komt redden. Bijzonder verhaal. En het leverde wel een van de meest iconische Bowie-tracks aller tijden op.

0: Starman in Veenstra verteld. Laatste Veenstra verteld voor een hele boos. Want morgen op deze tijd zitten we midden in de Kink Album Top 1000. En na die twee weken is het tijd voor de Kink Zomerprogrammering. En gaan alle vaste onderdelen even een poosje met vakantie. Dus ook Veenstra verteld. Ja, die Kink Album Top 1000. Die is elke dag van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Althans, vanaf morgen. Want hij begint zo meteen om 9 uur. Erik Kortom trapt de Kink Album Top 1000 zometeen af. Met muziek van en albums van onder meer Snow Patrol, Violent Grohl en The Clash.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand.

0: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral ouderen en internationale collega's er last van hebben. Inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij 2 appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. En bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden erg druk op de wegen naar Rotterdam. Het begint op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een 30 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en knooppunt Ridderkerk 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein een 1 uur op onthoud. De andere kant op de A16 richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 1 uur vertraging. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden nu 25 minuten extra reistijd.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
9: Het is maandagochtend, het is 6 juli, het is even na 9. Het is de allerhoogste tijd om te gaan beginnen. Zoals iedere zomer. Sommige mensen hebben al vakantie, anderen hebben het niet. Maar deze lijst gaat beide zaken leuker maken. Want 1000 albums, daarvan hoor je 2 tracks per album. Ik heb het over de Kink Album Top 1000. Vanaf vanmorgen, dus nu, as we speak, de komende 2 weken te horen bij jou hier op Kink. Met 1000 fantastische albums. Ik zei het al, je krijgt onder andere, nou ja, ik noem maar even een kleine greep hoor. Primal Scream, The Shins, The Wombats, Killing Joke, Miles Kane, Biffy Clyro, The Fray. En zo werken we langzaam toe naar de nummer 1. De Kink Album Top 1000 gaat beginnen natuurlijk met de nummer 1000. En die is voor het album Combat Rock van The Clash. Daarvan hoor je zometeen Rock the Cash Bar. Maar eerst, should I stay or should I go?
6: Erik

0: 1000.
1: De aftrap dus van de Kink album Top 1000 van 2026 was voor The Clash. Should I Stay or Should I Go, hoorde je Rock the Casbah van het album Combat Rock. Oude plaat al, maar er staan ook nieuwe dingen in. Want er worden nieuwe dingen gemaakt die dan vervolgens in die Kink Top 1000, album Top 1000 terechtkomen. En dan heb ik het over Violet Grohl. Haar debuutalbum Be Sweet To Me staat op 999. Dat lijkt me een prachtige plaats om binnen te komen. Daarvan hoor je zometeen 595, maar eerst Bug.

0: 98 hoorde je Snow Patrol van het album 100 Million Suns. Dan is het tijd voor 997. Die is voor Cracker. Die ga ik even opdelen, want ik red dat niet meer helemaal meer voor de reclame. Maar het album heet The Golden Age. En daarvan hoor je eerst Big Dipper. Laten we dat eens doen, ja.
1: A cigarette and carrot juice.

0: cigarettes and carrot juice and get yourself a new tattoo for those sleeveless days of June. I'm sitting on the cafe Zinno steps. I haven't got the courage yet. I haven't got the courage yet. I haven't got the courage yet.
1: Zometeen hier in de Kink Album Top 1000 natuurlijk nog een nummer van het album. The Golden Age van Cracker. En dat is I Hate My Generation. Tot zo.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie!
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
19: Odido. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
21: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: King, dit is het station van Black Keys. Nirvana. En de King Album Top 1000.
1: Met zometeen onder andere de Police en Live. Maar eerst, ik had het beloofd, Cracker. King. Nummer 9.

0: op Duitsland.
1: I Hate My Generation van Cracker, hoorde je. Dan is het nu tijd voor een plaat die wat mij betreft echt wel wat hoger had gemogen. Maar goed, dat zal ik de komende twee weken nog wel vaker zeggen, denk ik. Heb ik het over The Police en Zenyatta Mondatta. Een plaat waarmee The Police liet horen dat ze buiten hele, hoe noem je dat, puntige post-punk konden maken, post-rock-punk konden maken. Ik weet helemaal niet wat voor genre het is, maar zo wordt het een beetje genoemd. Dat ze ook echt fucking goede liedjes hadden. Zenyatta Mondatta van The Police staat op 996. Daarvan hoor je zometeen de doo-doo-doo, de da-da-da. Maar eerst Don't Stand So Close To Me.

0: Bird Prey van Live. Dat is het album, staat op 995. Daarvan hoorde je Runaway and Heaven.
1: King Album Top 1000.
0: Dan de eerste Nederlandse toevoeging aan deze mooie lijst. Heb ik het over Tim Knol. Staat er nog steeds in. Godzijdank, op 994 staat hij met het album, het gelijknamige album. Want dat heette gewoon Tim Knol. Dit is Tim Knol en Sam.
2: Nummer 994.

0: Onder andere Suede, Faith No More en Jet.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt... heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin... na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. En om de deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoop dat het nog even voortduurt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden.

0: Top 1000.
1: Je hoorde R.E.M. Talk About The Fashion en Radio Free Europe. Je luistert naar de Kink album Top 1000 en het album Murmur, waarvan dit afkomstig was. Deze twee nummers van R.E.M. staan op nummer 993. We zijn begonnen de komende twee weken dus de Kink album Top 1000 hier op jouw radiostation. Je enige echte radiostation wat jou die alternative rock radio brengt, waar je zo ontzettend van houdt. En dat mag je wel zeggen, want de komende twee weken staat die lijst dus bol van de fantastische nummers. Zometeen onder andere Faith No More, maar is op 992 Suede. Die maakte ooit een plaat, die heette Head Music. Dat is het album natuurlijk, daarvan hoor je zometeen Everything Will Flow. Maar eerst She's in Fashion.
0: Nummer 900.

0: jezelf eens even lekker voor. Treten die plaat. Introduce Yourself van Faith No More staat op 991. Een plaat die ik pas kocht volgens mij in 1997 of 1998. Het is wel leuk, hè? Als je een verhaal hebt bij een plaat, dan laat ons dat wel even weten. Stuur mij anders even een appje via de Kink-app. Als je de lijst wil bekijken, staat op kink.nl. Laat me dan weten wat je zou willen horen. Dat is sowieso leuk. Als tweede track. We pakken meestal, laten we zeggen, een soort van Usual Suspect. En voor de tweede track kun je kiezen. Kun je een appje sturen. Of je kunt er via kink.nl kijken wat je kunt doen. Maar laat me even weten wat jij een hele bijzondere plaat vindt die in de lijst staat. Waar je een mooi verhaaltje bij hebt. Wie weet kan ik dat dan vertellen. Aan de mensen. Toch? En waar waren we gebleven? Oh ja, bij Semisonic. Iets wat ik niet helemaal meegekregen heb toen het uitkwam. Maar heel veel mensen wel. Die knip ik even in tweeën. Dus twee tracks van Semisonic. Nu de eerste Closing Time en zometeen nummer 2.
1: Nummer 990.

0: Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte de beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
11: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: 2,70. Lidl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel.
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. King.

0: Customize, Sonic, hoorde je Secret Smile van het album Get Bored. Nee, sorry, oh, ik ga jou lijstjes. Feeling Strangely Fine. Ja, ik weet die albumtitels niet allemaal uit mijn hoofd, hè. Dat moet je me maar vergeven. Op nummer 990.
1: Album Top 1000.
0: Op nummer 89 staat Jet. Zich bedienend van een zeer... Ja, moet je dat zeggen? Universeel rockgeluid. Ook een universele rockmeter. Rum, tum, tum, tum.

0: Top 1000.
1: Nummer 988.

0: staat op 988, is voor Blauwzoen. Album heet Up. En daarvan hoorde je Ghosts en Hey Now. Deze band heeft niet zo heel lang bestaan. Scoorde wel een alle Jezus hit met Two Princes. Ik heb het over Spin Doctors. Spin Doctors staat op nummer 87. En daarvan hoor je nou, die alle Jezus hit kan niet anders, hè?
1: Nummer 987.

0: Zometeen hier op Kink tijdens de Kink Album Top 1000. Onder andere Weezer, Talking Heads en Sheryl Crow.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
15: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet trekt ruim €400 miljoen extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. En België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000.

0: op 1000.
1: Biffy Clyro hoorde je van het album Ellipsis. Hoorde je Howl and Animal Style. Maar Geet zegt daarvan, dit is de eerste kennismaking met Biffy Clyro die ik had. Deze plaat. En ik ben er nooit meer van losgekomen. Kijk, dat zijn de betere verhalen. Daar maken we deze, album op 1000 ook voor. Dat de platen waar jij een speciaal verhaal bij hebt. Of waar je door geïnspireerd bent geraakt. Of waar je nooit meer van loskomt. Maar Geet, dat we die voor je draaien. Biffy Clyro's Ellipsis stond op 986. Dan door naar een band die mij nooit meer los zal laten. Waarom? Omdat ik het eigenlijk toen ze met Stop Making Sense uitkwamen. Dat is niet deze plaat die je nu gaat horen, want dit is Speaking in Tongues. Maar Stop Making Sense was de concertfilm. En die concertfilm die zag ik toen ik een klein Erikje was. Toen dacht ik, what the fuck is dit? Eigenlijk gewoon een registratie van een concert. Maar dan wel zo bijzonder gedaan dat je er nooit meer, echt los van zal komen. Tenminste, ik niet. Talking Heads, Speaking in Tongues, staat op 985.

0: Pork and Beans hoor je van Weezer. Mijn favoriete Weezer track van The Red Album. En ook nog Troublemaker. Weezer dus genoteerd op nummer 984. Ik moet altijd die cijfertjes even een beetje in of uit elkaar houden.
1: Kink, album top 1000.
0: Afgelopen zaterdag begon de Tour de France. Ja, Erik. Nou en? Nou ja, niks. Nou en gewoon. Dat is een grote wielerronde. En er was één iemand, één man, en die won die ooit. 7 keer maar liefst. Met 7 gele truien in zijn kelder. Die hij allemaal weer heeft moeten inleveren. Dan heb ik het over Lance Armstrong. En die deed het een tijdje met deze vrouw. Deze vrouw maakte een plaat die heet The Globe Sessions. Staat op nummer 983. Dit is Sheryl Crow.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.

0: countrydiscounter.nl.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Kink.

0: album top 1000.
1: Met zometeen Portugal the Man, Ugly Kid Joe, maar eerst beloofd, Sheryl Crow.
2: Nummer 983.

0: Van de Globe Sessions, het album van Sheryl Crow, waarvan je straks al There Goes the Neighborhood hoorde, hoorde je nu My Favorite Mistake.
1: Album Top 1000.
0: Sheryl Crow dus, op nummer, wat stond ze ook weer, 983. Dan is het nu een tijd voor iets wat, wij draaien dat best wel veel. Althans, regelmatig. En ik snap het nooit zo. Ik vind dit zo Amerikaans. Ik heb veel dingen tegen Amerikaans op het moment. Maar de Amerikaanse muziek, ach, prima. Er komt heel veel goeds uit de Verenigde Staten. Maar deze Ugly Kid Joy heb ik nooit helemaal begrepen. Staat toch op nummer 982. America's Least Wanted heet de plaat. Daarvan hoor je Everything About You en Cats in the Cradle.

Portugal, the man, hoorde je op nummer... even kijken, 981. Zo, heb ik dat ook weer voor elkaar. Dan gaan we naar 980, dat is voor Fountains of Wayne. King Album Top 1000. Sommige bandjes hebben meteen een naam. En die hebben ook meteen succes. Andere bandjes hebben hem, als ze op school beginnen... het was een schoolband dit, een paar andere namen gehad. Zo heette Fountains of Wayne ooit Wallflowers... Ja, kan. Woolly Mammoth. Lijkt me niet. Are You My Mother? Ook misschien niet helemaal de lekkerste. And Three Men Who Were Standing Side by Side Have a Wingspan of Over 12 Feet. Is misschien een wat lange titel voor een... een lange naam voor een band. Zeker als je daar ook nog hele lange songtitles bij gaat verzinnen. Nou doen ze dat gelukkig niet. En ze staan op 980. Fountains of Wayne.

0: stokje over. Ik wens je daar veel plezier mee. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Tot dan, hè. Hoi.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hassel, ten westen van Maastricht. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen 15 tot 20 mensen. Daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en beelden. Oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter is het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtspelletjes. De voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Kink.

0: King Album Top 1000.
1: Hele goede maandagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. En we zijn los met de Kink Album Top 1000. Helemaal leuk, helemaal mooi, door jou samengesteld. En ik ga nu naar een album waar heel veel mooie nummers op staan, maar toch wel één hele kenmerkende hit. Met een van de makkelijkste refreinen ooit, als je het mij vraagt. Bestaande uit één letter, namelijk de letter M. Maar er staat wel meer moois op dit album. Zoals bijvoorbeeld Afternoons en Coffee Spoons. Die ga ik onder andere draaien van dit album. En dus die hele vreemde en eigenzinnige hit die erop stond. Met die letter M. Nou, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Van de Crash Test Dummies. Van het album God Shuffled His Feet uit 1993.

De klapper op het album Futures van Jimmy Eat World. Die treffen we aan op 977 in de Kink album Top 1000. En we draaien altijd twee tracks natuurlijk van zijn album. Dus hier komt de tweede. Work van Jimmy Eat World.

0: De soundtrack van jouw leven. Kink Album Top 1000.
1: Nummer 976.

0: Nothing to Do van Kings of Leon.
1: Kink.
2: Open top 1000.
0: Van hun album Can We Please Have Fun op nummer 976. En Can We Please Have Fun, dat was ook het motto tijdens het maken van dit album. Na een paar platen waarop de band veel druk voelde en de lol een beetje kwijt was, besloten ze om het deze keer helemaal los te laten en er gewoon voor te gaan. Zonder verwachtingen de studio in, gewoon plezier maken. En dat is helemaal gelukt. Dat leverde dus Can We Please Have Fun op. Zometeen een tweede track van het album en dat wordt Mustang.
1: Kink.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.

0: flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl. King.

Ja, The Boys Are Back in Town Again. Toch wel de bekendste, denk ik, van Thin Lizzy. Staat op een van de oudste albums uit de lijst. Jailbreak uit 1976. En dat album treffen we in de Kink album top 1000 op nummertje 975. En nu ga ik de titeltrack van het album voor je draaien. En die wordt dan gevolgd door twee toppers van het album Escapades. Dat was het tweede album van de Utrechtse band Jam. Dus na Jailbreak van Thin Lizzy.

The Subterranean Parade op nummertje 974. Nou, dat brengt ons bij nummer 973. Scary Monsters and Super Creeps. Nou, dat klinkt als een animatiefilm, maar het is het album van David Bowie uit 1980. En met dit album rekende hij af met zijn drugsverleden en nam hij afscheid van zijn alter ego, Major Tom. Hij ging zich anders kleden, hij ging zich anders bezighouden met fashion. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar eerst Ashes to Ashes. Want hiermee verrees de echte David Bowie uit de as. Op nummertje 973.

Van David Bowie naar A Place in the Sun van Lit. Dat album heb ik helemaal grijs gedraaid tijdens de eerste vakantie zonder mijn ouders. Wat een zomer was dat. Mag die alsjeblieft in de lijst? Jazeker, Marusha, want jij hebt erop gestemd. Dus er staat erin op 972 A Place in the Sun. Daarvan ga ik draaien Miserable en daarna ook nog My Own Worst Enemy.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh... Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne Harmijs. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De twee jongens van 15 die gisterenochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grote brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterenochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten is er nog wat kans op regen, maar in het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig.

0: helemaal.
1: Helemaal
0: grijs gedraaid.
1: Kink Album Top 1000.
2: Nummer 971. Charlie.

0: Charlene staat op het album Zoo van Go Back to the Zoo. En dat album staat op 971 in de Kink album Top 1000. Zometeen ga ik er ook nog de track van draaien, Head Up High.
1: Kink album Top 1000.
0: En daarna ga ik aan de slag met een album van de Red Hot Chili Peppers. Hun 10e om precies te zijn uit 2011, I'm With You. Het was best wel een bijzonder album, want het was namelijk de eerste plaat met gitarist Josh Klinghoffer. Oftewel de eerste plaat zonder John Frusciante. En het was ook nog eens een keer 5 jaar geleden dat ze met een nieuw studioalbum waren gekomen. Dus de verwachtingen waren hoog. En wat bleek, ze gingen een iets melodieuzere kant op en ze gingen ook iets meer experimenteren. Dat hoor je bijvoorbeeld heel goed op het nummer The Adventures of Rain Dance Maggie. Die ga ik zo meteen voor je draaien van het album I'm With You en ook Look Around. Maar eerst dus de tweede van het album Zoo van Go Back to the Zoo, Head Up High.

van de Red Hot Chili Peppers, Look Around. Van het album I'm With You gaan we door met Aerosmith. Album Dream On. En ook de single Dream On werd voor het eerst uitgebracht in 1973. Verder van het album ga ik draaien Mama Kin. Ook leuk om weer te horen, die hoor je niet zo vaak meer. En ik vind het nummer waar ze op staan wel heel erg toepasselijk, moet ik zeggen. Bij de band Aerosmith. Ze staan namelijk op standje 969. Of netjes gezegd, op plekje 969. Aerosmith dus, met het album Dream On. En nu ook de titeltrack.

0: helemaal, helemaal grijs gedraaid. Pink Album Top 1000.
1: Nummer 969.

0: Zometeen ga ik aan de slag met het debuutalbum van The Infidels uit ik word helemaal gek van al die nummertjes. Uit het jaar 2006 op nummertje 968. En het was leuker geweest als het op nummer 967 had gestaan in het kader van de single Jagger 67. Ja, snap je me nog? Wordt een beetje te ingewikkeld, hè? Gewoon lekker blijven luisteren. Zometeen twee tracks dus van het album We Are Not The Infidels van Infidels.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni. Op Kink. Kink.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000.

0: accountjediscounter.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Jagger 67 van Infidels van het album We Are Not The Infidels.
1: King Album Top 1000.
0: Ja, en dat nummer Jagger 67, daar zit natuurlijk een duidelijke verwijzing in naar de iconische Mick Jagger. En dan voornamelijk naar zijn specifieke dance moves. Je hoort die Mr. Jagger zometeen ook nog in de Kink Album Top 1000 met zijn Stones. Eerst gaan we aan de slag met het debuutalbum van Blossoms. Die treffen we op 900. Ik ben gek van die nummertjes af en toe. 967. En daarvan ga ik draaien Getaway en nu Charlemagne.

volgende album in de lijst is omringd door een heleboel zessen. Toen ze net begonnen werd de muziek ook wel eens de muziek van de duivel genoemd. En het getal van de duivel is natuurlijk 666. Nou, die 6 komt nu ook terug. Want het album waar ik het over heb is dit jaar 60 jaar oud. Het kwam uit in 1966. Het staat nu op nummer 966. Aftermath van de Rolling Stones. Daarvan ga ik draaien, Under My Thumb en Mother's Little Helper.

Of eigenlijk nu gaan we aan de slag met het album Satellite van P.O.D. Die treffen we aan op 965. Nu ga ik daarvan draaien. De track Youth of the Nation. Alive heb ik ook nog voor je. En ook muziek van Alice Cooper en Alabama Shakes onderweg. In deze Kink-album Top 1000.

0: Hé, hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
15: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne Harmijs. Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. En Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is. En steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is woningnood omdat huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het op veel plaatsen nog steeds zonnig.

0: uit 2015 het album van Alabama Shakes.
1: King Album Top 1000.
0: Gaan we nu aan de slag met een man waar ik ongelooflijk veel bewondering voor heb. En ik zou graag eens een keer een gesprek met hem willen voeren. Wie weet dat het ooit nog eens een keer gebeurt. Vincent Damon Furnier. Daar zou ik dan een gesprek mee willen hebben. Want die is heel anders dan zijn alter ego. Zoals hij in de lijst staat. Met zijn album Trash uit 1989. Op het podium is het nogal een duister beeld. Beeld, beest wilde ik zeggen. Maar in het dagelijks leven is het een hele bescheiden, rustige, intelligente man. Die houdt van wiskundesommetjes maken, op de golfbaan rondlopen en met zijn kleinkinderen spelen. Zijn alter ego, Alice Cooper. En hij staat dus met Trash op nummertje 963 in de Kink album Top 1000. Twee tracks ga ik er ook van draaien. Bed of Nails. En te beginnen met die hele grote van Mr. Alice Cooper. Hoi je.

0: helemaal grijs gedraaid. Kink Album Top 1000.
1: Nummer 963.

0: King Alban Top 1000.
1: Okidoki, we gaan richting Zweden, want daar komen de Cardigans vandaan. Die brachten in 1995 hun album Live uit. En in 1995 waren zij ook een van de eerste bands die een website hadden. Ja, hoe weet ik dat? Ze waren toen op een gegeven moment in de studio waar ik een interview deed. En toen viel me dat op. En toen vroeg de presentator ook van, goh, zijn jullie niet trots erop dat jullie al een website hebben? En eigenlijk keken de bandleden elkaar aan zo van, nou, we weten nog niet precies wat het is, maar er was iemand en die zei dat dat de toekomst zou worden. En toen dachten we, nou, ga je gang. En nu hebben we het resultaat gezien en denken we alleen maar, hartstikke mooi. Kan je nu niet meer voorstellen, toch? Geen websites meer. Maar in 1995 was dat dus heel anders. Op 962, dus het album Live van The Cardigans. Daarvan ga ik draaien Rise and Shine en nu Carnival.

0: helemaal grijs gedraaid. Helemaal grijs gedraaid. Grijs gedraaid. Kink Album Top 1000.
1: Nummer 962.

0: Ze staan bekend om hun spontane optredens op allerlei rare plekken. In plaats van in grote arena's bijvoorbeeld zomaar ineens onaangekondigd in je huiskamer of in je achtertuin of op je bowlingbaan. Dat kan gewoon helemaal als we het hebben over The All-American Rejects. Je hoort ze zometeen met tracks van hun album When the World Comes Down uit 2008. Kink.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dat is die ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Kink.

Ik neem je even mee naar de zomer van 1977. Want toen schreef namelijk de Noord-Ierse punk rockband The Undertones het nummer Teenage Kicks. Dat was ook een debuut single, moet ik zeggen. Van hun album The Undertones, gelijknamige album. En het werd dus geschreven in de zomer. En er staat ook een hele zomerse track op dat album. Namelijk Here Comes the Summer. En die allebei ga ik nu draaien in de Kink album Top 1000.

Altijd vrolijk word ik van Dreaming of You van The Coral. Van hun album ook The Coral. Kink. Open top 1000. Zometeen ga ik daar nog een track van draaien. Maar ik ga je ook alvast even vertellen dat de Dire Straits er aankomen met hun album Brothers in Arms. Die staat ook heel mooi in de lijst. Dit was hun vijfde studioalbum. En het is ook het best verkochte album wereldwijd van The Dire Straits. En ook wel grappig, het was het promotiestuk voor destijds de nieuwe Compact Disc. Het grappige was dat nadat hij op cd verscheen, ook alle andere albums van de Dire Straits ineens weer hoog verkocht werden en inmiddels op cd waren verschenen. Dus ze kregen een soort van extra rondje publiciteit door het verschijnen van de cd. Brother in Arms dus van Dire Straits, die hoor je zometeen na de tweede track van The Coral van een album The Coral. En dat is The Coral, Skeleton Key. Hoe vaak kan je The Coral zeggen? Huh?

0: Dit was hem voor mij. Voor de maandagmiddag met de Kink Album Top 1000. Morgen dan tel ik weer verder af vanaf 12 uur. Zometeen Stefan en wees een beetje lief voor hem. Want die is het hele weekend hard aan het werk geweest op Rock Werchter. Tot morgen.
1: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. In Rotterdam is veel schade ontstaan aan een dubbeldekker Flixbus. De bus was te hoog en reed zich vanochtend vast onder een viaduct. Er raakte niemand gewond. In de bus zaten volgens regiozender Rijnmond geen passagiers. De schade aan de tunnel valt mee. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg.
13: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000, Stefan Koren.
15: Met nu het album van The Hives, The Black and White Album, met erop Tick Tick Boom.
13: Kink.
16: Nummer 957.

0: Rose, Won't Be Long, hoorde je op 957.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Goedemiddag, mijn naam is Stefan. Echt net terug van Rock Werchter. Misschien heb je afgelopen weekend iets gehoord van het festival in België. We zijn er het hele weekend geweest, hebben je het hele weekend meegenomen. En ik overdrijf niet als ik zeg dat we hebben een kwartiertje geleden, Jim en ik, de auto hier bij de studio neergezet. We komen echt net letterlijk terug uit België. Mijn tas met vieze onderbroeken, die ligt nu nog boven. Die moet nog naar huis en gewassen worden. Maar we zijn er met de beste albums ooit gemaakt. 2 weken lang de Kink Album Top 1000. Met daarin zometeen een postzegel. En ik weet het, postzegels die worden steeds duurder. Maar eentje van $24 is wel heel prijzig. En toch is die het waard. Die postzegel die hoor je zometeen. Eerst uit Tom Petty en de Heartbreakers, het album Damn the Torpedoes. Daarvan hoor je zometeen Here Comes My Girl. Eerst Refugee, het album staat op
2: nummer 956.

0: Damn the Torpedoes. Het album van Tom Petty en de Heartbreakers op 956. Here Comes My Girl, hoorde je.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Postzegels. Mijn opa die verzamelt die. Verzamelde. Inmiddels is hij er een beetje mee gestopt. Maar vroeger, als ik dan als kleinkind ging logeren, dan liet hij dat allemaal zien. En dan dacht je toch, oh, is dat interessant? En als kind verzamelde ik dan altijd voetbalplaatjes. Dus ik dacht, misschien is postzegels verzamelen ook wel iets voor mij. Ik heb het een blauwe maandag geprobeerd. Lang verhaal kort, was niks voor mij. Nee. Hoewel er blijkbaar een postzegelserie is. En dat heeft de Britse Postdienst in 2010 uitgebracht. Postzegels met erop 10 legendarische Britse albums. Daaronder London Calling van The Clash, Park Life van Blur. En ook het album wat op 955 staat in de Kink Album Top 1000 is een postzegel. En ik zei het net al, postzegels worden steeds duurder, maar deze kost $24. Dat is dan wel via eBay. Zo'n online doorverkoopplatform, omdat ze bij het postkantoor niet meer verkrijgbaar zijn. Dus ik had er wel een mooi lijstje bij en dan zit het ingeframed. Maar in vergelijking, het album zelf kun je voor €30 bestellen, heb ik even gecheckt. En daar komt dan nog muziek uit. En uiteindelijk is dat natuurlijk wat je wil, zeker bij Primal Scream. Want daarvan staat het album Screamadelica op 955. Je hoort zometeen Moving On Up, eerst Loaded.
1: Nummer 955.
2: We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Away, baby, let's go.
2: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Je hoeft geen doorgestudeerde muziekprofessor te zijn om te horen dat het stiekem ook hier en daar geïnspireerd is op George Michael. Maar dat is helemaal niet erg in het geval van Screamadelica. Primal Scream staat op 955. Moving On Up hoorde je van dat album. Het is de Kink album top 1000. Met daarin de albums waarvan jij gezegd hebt dat jij ze het allerbeste ooit vindt. De hele lijst vind je al op kink.nl of in de Kink app. En je hoort daarvan natuurlijk heel veel fijne muziek. Maar wat zo mooi is aan albums is dat het niet alleen muziek is, maar ook een kunstwerk als je de hoes meeneemt. Dus klein quizje, zometeen het album met daarop een vrouw in een witte jurk, geblinddoekt op een troon, met in haar hand een duif en daarboven nog twee vliegende duiven. Welk album het is, je hoort het over een paar minuten.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Kink.

0: Kink, album top 1000.
1: Zeker Marie en Corine, het was een album van With and Temptation wat ik net omschreef. Je hoort het nu.
2: Kink. Nummer 954.

0: Corine zegt via de Kink app. Welk album van Within Temptation is het ook alweer? The Heart of Everything is het.
1: Kink album top 1000.
0: Met daarop Frozen. Het staat op 954 in die lijst met de beste albums ooit gemaakt. Wat doe jij als je niet kan slapen? Dat overkomt ons allemaal wel eens, toch? Dat je plafonddienst hebt, gewoon de hele nacht naar boven ligt te kijken. En in mijn geval dan loopt de ergere aan hoe slecht het plafond eigenlijk gewit is. En dat je jezelf dan voorneemt, het volgende vrije weekend ga ik dat echt doen. En komt het er ooit van? Nee. Wat ik dan altijd doe, en dat werkt elke keer weer. Ik sluit sowieso mijn ogen, dan hoef ik dat plafond niet meer te zien. En dan denk ik aan mijn slaapkamer van toen ik nog bij mijn ouders woonde. Ga ik dat visualiseren, hoe dat eruit zag. En dan val ik uiteindelijk vanzelf in slaap. Werkt elke keer. Ding is alleen wel, je haalt de Kink album tot 1000 niet mee. Dat doen anderen wel. Wie? Dat hoor je zo meteen op 952. Eerst het album A Beautiful Mess, Thelonious Monster. Je hoort ze nu met Body and Soul.
2: Nummer 953.

0: deel van Tom Waits. Thelonious Monster, Adios Lounge van het album Beautiful Mess, wat in de Kink album Top 1000 op 953 staat. Ik had het net al over slapeloosheid. James Mercer, de frontman van The Shins, die had daar ook last van. En omdat hij anders toch alleen maar naar het plafond lag te kijken, ging hij uiteindelijk, stapte hij uit bed, ging hij muziek schrijven. En vandaar ook de titel van het album op 952, Wincing the Night Away. Je hoort The Shins met Phantom Limb.
1: Nummer 952.

0: 52 in de Kink album Top 1000. Winsing the Night Away, het album van The Shins. Je hoorde Australia. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Zometeen hoor je het volgende hoofdstuk in Rode Kaart Gate. Ik weet niet of je dat een beetje volgt. Het heeft te maken met het WK. Ik kom net uit België, vanaf Rob Werchter. Ze zijn daar echt kwaad op de FIFA. En ik kan me voorstellen dat ze na vanmiddag nog iets bozer zijn. Wat er aan de hand is, dat hoor je zo meteen dus in het ANP-nieuws. En daarna, zolang de FIFA het niet terugdraait tenminste, albums van U2 en The Wombats.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: roermond.nl.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud-deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van het bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor €200.000 aan sneakers op. Hij kreeg een taakstraf. Lelystad is me wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor onze bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. Wat er allemaal op Koningsdag gaat gebeuren, wordt na de zomer bekend. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk veel drukker dan gebruikelijk. Komt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Bijna 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Alfred Everdingen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft weer te maken met de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat is bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file. Slecht wegdek van de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file daardoor tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met een kwartier vertraging.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
11: Met het album How to Dismantle an Atomic Bomb van U2. Your Vertigo.
8: Kink. Kink.
12: Ah, hallo. Ik ben Graf Tel. En jullie komen net op tijd om met mij te tellen. Vooruit.
13: Os. Os. Os. Os. Os. Os. Os. Os.
14: 51.

0: to How to Dismantle an Atomic Bomb staat op 951 in de Kink album top 1000. City of Blinding Lights. Zometeen ook het album wat uiteindelijk inspiratie gaf aan Kurt Cobain en de zijnen om Come As You Are te schrijven. En zodra je dat weet, dan hoor je het direct. En eigenlijk ook als je het niet weet, dan hoor je het ook wel. Eerst het album This Modern Glitch van The Wombats. Je hoort ze nu met Techno Fan.
1: Nummer 950.

0: Wombats. Het album This Modern Glitch. Dit is de Kinke album top 1000. We zijn op 950, want daar staan de Wombats. En op 949 een album wat ook bekend was bij de mannen van Nirvana. Het album Nighttime van Killing Joke. En dat dat bekend was bij Nirvana, daar is gewoon heel duidelijk bewijs van te horen. Come As You Are, dat liedje van Nirvana, dat ken je wellicht. Dat werd namelijk geïnspireerd op een liedje van Killing Joke. Een liedje wat op dat album staat. En die hoor je zometeen na Love Like Blood.
1: Nummer 949.

0: Killing Joke, 80s. Het is duidelijk waar Nirvana de inspiratie vandaan haalde, toch? Het album Nighttime op 949 in de Kink Album Top 1000. Waar ik je zometeen toch eventjes terug mee wil nemen naar afgelopen weekend. Naar afgelopen zaterdagavond, om precies te zijn. Met het album wat op 948 staat. Welk album dat is? En waarom het album bij mij net eventjes iets gestegen is na afgelopen weekend, dat hoor je zometeen. En net als The White Stripes en ook Guns N' Roses.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
13: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Half 5. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil van 10 gemeenten tekst en uitleg waarom ze het vertikken om zich aan de spreidingswet te houden. Onder meer Aalte, Beverwijk en Valkenswaard willen ondanks een waarschuwing geen opvang regelen voor vluchtelingen. De Europese NAVO-landen zijn hard op weg om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika, heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd een dag voor de top in Turkije. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse voetballer. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, zegt Trump. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig en vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Belooft een drukke spits te worden. Het is nu al drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden, recreatieverkeer tegen de 600 kilometer file al bij elkaar. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 van knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A20 is de vertraging bijna een half uur. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout Oost een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Vanaf Utrecht-Noord 15 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A73 dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Rijkenvoort. 6 kilometer file en 25 minuten vertraging.

0: Kink Album Top 1000.
1: Even terug naar afgelopen weekend met Gorilla's het album The Mountain.
2: Kink. Nummer 948.
1: Zometeen hoor je de Happy Dictator na Orange County.

0: Armin die zegt het ook via de Kink app. Wat was dit leuk op Werchter. De Gorilla's. Ja, zonder grappen, ik heb echt anderhalf uur in een soort trance gestaan. Ik vond het zo vet. En dan waren ze klaar. En toen dacht ik echt, hè? Ze staan daar toch pas 10 minuten? En toen ging ik goed kijken. En toen had ik ineens door, oh, het is donker geworden. De zon is onder. We zijn echt nog wel een stukje verder. The Happy Dictator hoorde je op Kink van het album The Mountain. Staat in de Kink album top 1000 op 948.
1: Nummer 947.
0: Is dan de volgende Get Behind Me Satan van de White Stripes met daarop My Doorbell.

0: Toch moet ik altijd aan draadstaal denken. Daar was het intro van, toch? Blue Orchid, White Stripes.
1: Nummer 946.
0: Het is de Kink album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, volgens jou. Get Behind Me Satan stond op 947. En 946 is voor Guns N' Roses. GNR Lies. Zometeen Used to Love Her na Patience.

0: Guns N' Roses Lies. Guns N' Roses op 946 in de Kink album Top 1000. Used to Love Her, hoorde je.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen om 5 uur het ANP nieuws. Daarin Aalte en Valkenswaard. Die worden namelijk op het matje geroepen. Waarom, dat hoor je zometeen. Net als albums van Chemical Brothers en ook Guano Apes na 5 uur.
1: Kink.
2: So, what is it about him?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Odido.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: beste zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, omdat hij geen overtreding maakte, zegt Trump. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en kan de voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukke avondspits. We zijn net de 600 kilometer file gepasseerd. De meeste files in de Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. 3 rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Politieactie bij Hoofddorp. 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden aan de A20 11 kilometer file op de A16 tussen knoppen de Ridderkerk en het Terbrechtseplein met 40 minuten vertraging. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En er moet nog aan de weg gewerkt worden op de A50, want het wegdek is daar erg slecht vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Inmiddels 12 kilometer file en 20 minuten vertraging daarom door een snelheidsbeperking.
2: Kink Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
5: Met nu het album Walking on a Thin Line van Guano Apes. You Can't Stop Me.
2: Kink.
6: Nummer 945.

Apes, het album Walking on a Thin Line, staat op 945 in de Kink Album Top 1000. Zometeen in die lijst een album wat in eerste instantie heel slecht ontvangen werd. Er was zelfs één recensent die schreef: de band is beter af als ze niet zulke zielige albums maken. Maar toen kwam er een optreden op Glastonbury, viel bij heel veel mensen het kwartje en werden er 3,5 miljoen exemplaren verkocht. En hij staat ook terecht in de Kink Album Top 1000. Over welk album dat gaat hoor je zometeen. Eerst het album Surrender van de Chemical Brothers. Zometeen Hey Boy, Hey Girl. Eerst Let Forever Be op 944.

Met op 944 Surrender, het album van Chemical Brothers. Hey boy, hey girl. 943, een album wat in eerste instantie heel slecht ontvangen werd. Mensen vonden het niet leuk, maar toen volgde er een optreden op Glastonbury in 1999. En daar viel het kwartje. En ineens werden er 3,5 miljoen exemplaren verkocht en werd het zelfs een van de beste albums ooit, volgens veel mensen. Travis, Why Does It Always Rain On Me? Van het album The Man Who...

0: Op 943, The Man Who, het album van Travis Turn, hoorde je in de Kink album top 1000. Sven die stuurt een appje via de Kink app dat hij er al klaar voor zit. Je kunt de Kink album top 1000 meelezen in de Kink app of op kink.nl. En hij is fan van de band die je zo meteen hoort. Staan er vaker in. Zometeen het album met een van de langste songtitels ooit erop. Het nummer In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan's Spawn in a Dying World of Doom staat bijvoorbeeld op het album. Maar omdat die titel te lang is om uit te spreken op de radio, hoor je zometeen twee andere tracks van dat album.
1: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Goedemorgen.
14: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
16: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
18: Half zes. Kink. AMD Headlines.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het kabinet voert de druk op bij de lokale politiek om zich te houden aan de spreidingswet. De eerste 10 gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten langskomen bij asielminister Van der Brink. President Trump heeft inderdaad met de FIFA gesproken over een rode kaart voor een Amerikaanse sterspeler, zei hij op een persconferentie. Maar niet om de schorsing te schrappen, alleen om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse voetballer. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, zegt Trump. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig en vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. De meeste files in Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. Tegen de 700 kilometer file zitten we nu aan. Zo heb je een half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Op het Terbrechtseplein staat 13 kilometer file met een half uur vertraging, zoals gezegd. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat voor knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer met ook een half uur tijdsverlies. 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Langzaam rijden daarover 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout. Kwartier vertraging na een ongeluk daar. En op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht. 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ook

0: Kink, album top 1000.
1: Met het album God of Angels Trust van Volbeat, By a Monster's Hand.
2: Kink. Nummer 942.

0: wel heel veel Volbeat. Staat op het album God of Angels Trust in de King Kong tot 1000 op 942. Als ik het heb over een Liquid Christmas Display. Weet jij dan over welke artiest ik het heb? Want ze komen zo meteen voorbij in de Kink Album Top 1000.
1: Nummer 941.
0: Eerst het album Grave Dancers Union van Soul Asylum. Dit is Runaway Train.

Asylum, Somebody to Shove, staat op het album Grave Dancers Union op 941. Ik zei net al, Liquid Christmas Display. Gaat dan een belletje rinkelen? Het was namelijk op een kerstfeestje dat de bandleden covers van Liquid aan het spelen waren. En toen dachten, oh, dit is leuk, laten we een band vormen. En laten we dan Liquid Christmas Display in onze naam verwerken. Dat korten ze vervolgens af tot LCD. Daar zetten ze Sound System en zo heet ook het debuutalbum van die band. Op 940 in de Kink album top 1000.

0: Sessions van LCD Sound System. Zo heet het album ook, wat op 940 staat.
1: Kink, album top 1000.
2: Hey Jim.
3: Hey Stefan.
2: Lang niet gesproken.
3: Uurtje of 2,5 of zo, denk ik.
0: Ja. Drie. Drie uur geleden kwamen wij hier aan met de auto vanaf Rock Werchter, het terrein waar we afgelopen weekend Radio Vandaag gemaakt hebben.
3: En toen kon ik meteen... Vier dagen, hè?
0: 4 dagen, ja. Hoe is het met jouw voeten?
3: Wel redelijk.
0: Mooi. Ja. Hoe is het met jouw rug?
3: Mijn rug?
0: Ja, ik merk dat ik vooral last heb van mijn rug namelijk. Van het stilstaan en...
3: Niet heel erg last van, maar misschien komt... Nou ja, dat komt helemaal goed.
0: Verheug jij je ook zo om in je eigen bed te slapen zonder dat ik ernaast lig?
3: ja, toch wel. Ja, toch een keertje wat alleen tijd. Ja,
0: voor de goede orde, Jim en ik lagen...
3: Wij lagen op dezelfde
0: hotelkamer.
3: Ja.
0: Niks geks gebeurd. Handjes boven de dekens.
3: Zeker, heel netjes. Ja. Heel netjes en degelijk. Ik mocht zelfs jouw tandpasta lenen.
0: Dat is zeker waar. Nou, je mag het houden.
3: Nou, ja, wat ik eruit haal, dat mag ik houden inderdaad. Ja, nee, maar dat vond ik heel attent van je. Dankjewel.
0: Wat je eruit haalt, dat mag je houden. Dat geldt ook voor de album top 1000.
3: Nice. Lekker bruggetje.
0: Zometeen ga jij door. Je hebt albums van Ecstasy, onder andere Puddle of Mud. En zometeen, dat is wel een hele mooie, Moses and the Firstborn.
3: Ja, het is toch jammer dat die band gestopt is, hè? Ja, nog steeds. Ook absoluut. Al is het inmiddels 7 jaar geleden. Toch jammer dat ze gestopt zijn.
0: Toch nog steeds jammer.
3: Ja.
0: Zometeen na 6 uur Jim Voorwald, die je verder meeneemt. De album tot 1000 door.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om blootfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. En ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland komt de politie de man op het spoor. Het kabinet pakt gemeenten aan die weigeren mee te werken aan de spreidingswet. De eerste 10 moeten binnenkort langskomen bij asielminister Van der Brink. Het gaat onder andere om de Friese gemeenten Achtkarspelen en Valkenswaard in Brabant. Uiteindelijk kan het kabinet ze dwingen om asielopvang te regelen. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf aan tafel te krijgen, maar om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken, zegt Trump nu. De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat de Amerikaan toch kan meedoen. De Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee ook de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging van een stadje bij Barcelona via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.

0: Het gevoel van een mixtape moest het worden. En dat is ook gelukt met de nummer 939.
1: Kink album tot 1000.
0: Je hoorde Blow Up van het laatste album van Moses and the Firstborn, Deathcore. In de lijst met de allerfijnste albums ooit gemaakt. Vanochtend begonnen de Kink album top 1000 van 2026. Mooie lijst geworden hoor. Hey. Her en der al een beetje kunnen spieken. Kan jij ook doen trouwens hoor. Gewoon via de Kink app dan wel kink.nl. Wat je nog meer te wachten staat de aankomende 2 weken. In deze mooie lijst wat eigenlijk gewoon de ultieme gigantisch grote platenkast is. Die jij en de medekinkers hebben gevuld. Waarvoor natuurlijk ook dank. Nu aan de beurt Ecstasy op nummer 938. Het album English Settlement. Daarvan hoor je zometeen No Thugs in Our House. Eerst Senses Working Overtime. Dit is Ecstasy in de Kink album top 1000.

achter elkaar de beste albums ooit gemaakt, alsof een junkie zeg maar continu pilletjes popt. XTC, No Thugs in Our House, afkomstig van English Settlement in de Kink Album Top 1000, op nummer 938. Hallo, Jim hier dus met de Kink Album Top 1000. Voor vele bands of artiesten heb je het doorbraakalbum. Weet je, het album waardoor iedereen zich realiseert, oh ja, deze band of artiest is heel erg tof, die moeten we een keertje in de gaten houden. Dat niet altijd gebeurt bij het debuutalbum, dat kan. Sterker nog, bij sommige bands duurt het zelfs 10 tot 15 jaar voordat jij of ik ze misschien eindelijk een keer ontdekt. In het geval van Puddle of Mud gebeurde het bij de tweede plaat. Van Come Clean hoor je zometeen Blurry, maar eerst mijn gedachtegang na 1 of 2 dates. She Hates Me, nu op Kink. Puddle of Mud, Come Clean staat op nummer 937.

0: nummer 937 is Paddle of Mat, het tweede album van Paddle of Mat, te vinden. Zometeen. Een band heeft, net als jij en ik, wel eens last van gezondheidsproblemen. En bij R.E.M. was dit ook het geval tijdens het maken van nummer 936 in de Kink Album Top 1000. Je zou kunnen zeggen, The Only Way Is Up. Zometeen twee tracks van dat album.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
4: Geeft ruimte.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
14: Odido. Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Kink, album top 1000.
1: Zometeen van het album Up van R.E.M. hoor je At My Most Beautiful na Daysleeper.
2: Kink. Nummer 936.

Maar liefst 9 keer staan ze in de Kink Album Top 1000. R.E.M. in dit geval met Up op nummer 936. Daarvan hoorde je At My Most Beautiful hier op Kink. Met inderdaad de Kink Album Top 1000. Je weet dat de zomer echt begonnen is. Als je op Kink de beste albums ooit gemaakt op een rij hoort. Nou, dat is in dit geval dus het geval. Ik ben Jim, hallo, leuk dat je erbij bent. Mocht ik niet zo scherp overkomen als normaal. Volgens mij noemde ik het album van Puddle of Mud eerder vanavond al. In plaats van Come Clean, Puddle of Mud. Dus, niet zo heel erg handig. Ik kom net terug van 4 dagen Rock Werchter. Dat is echt, ja, wat een beleving was dat, joh. Ik vond het echt helemaal te gek. Check even de Kink socials voor wat indrukken. En natuurlijk ook kink.nl en de Kink-app. Want er is zo ontzettend veel moois gebeurd daar. Nou goed, meer van die herinneringen zal ik je vast nog wel delen. Voor nu gaat het om wat jij hebt gekozen in de Kink Album Top 1000 dus. En ja, je hebt albums die nog maar net op je plank staan. Wachtend om flink veel gedraaid te worden. Je hebt platen waarvan je een special edition extra hebt gekocht. En die als een soort kunstwerk tentoonstelt. Nog helemaal in het sealed plastic, weet je wel. En je hebt van die platen waarvan het karton nog amper stand houdt. Waar de kleuren van vervaagd zijn en waarvan je weet dat die bij track 4 op exact 2 minuten en 51 seconden even hapert, omdat je deze al kapot hebt gedraaid. Nou, zo'n album, dat is sowieso de debuutplaat van Steppenwolf. Categorie oud, maar nog steeds zo ontzettend goed. We hebben het over 1968 hebben we. Tijdje geleden, maar wat ik al zei, zo ontzettend vet. Maar jij hebt er ook op gestemd natuurlijk. Het debuutalbum van Steppenwolf heet simpelweg Steppenwolf. Daarvan hoor je nu deze eeuwige classic. Dit is Born to be Wild op Kink, Alternative Rock Radio.

0: Het debuutalbum van Steppenwolf op nummer 935 in de Kink Album Top 1000. Je hoort daarvan onder andere Soekie Soekie. Nou, als je wil weten hoe de volledige Kink Album Top 1000 lijst eruit ziet, hoef je niet ver te Soekie Soekie. Check gewoon kink.nl of de Kink app.
1: Kink Album Top 1000.
0: Oké, slechte grappen daar gelaten. Dit is dus de lijst met de allerbeste albums aller tijden, uitgekozen door jou. De 1975 staat er met 2 platen in. Dit is de beurt aan A Brief Inquiry into Online Relationships. Een album dat het rockgeluid van de band combineert met veel ambient invloeden. Frontman Matt Healy zei over deze plaat dat hij vooral zichzelf veel confronteerde. Dat hij tijdens het maken van deze plaat leerde om heel eerlijk over en met zichzelf te zijn. Oftewel, flink in de spiegel staren en dan uitvogelen wie er nou eigenlijk exact terugstaart. Is dat de persoon die je wil zijn? Is dat de persoon die je voor ogen hebt? Is dat de persoon die je in de toekomst ook nog steeds wil zijn? Dit element resulteerde vooral in Give Yourself a Try. Die staat op dat album. Die hoor je zometeen na It's Not Living If It's Not With You. Even wat romantiek. Dankzij de 1975. A Brief Inquiry into Online Relationships staat op nummer 934 in de Kink Album Top 1000.

The 1975, Give Yourself a Try, hier op Kink Alternative Rock Radio. Het is de Kink Album Top 1000. En het album waar Give Yourself a Try van de 1975 op staat heet A Brief Inquiry into Online Relationships. Nummer 934 staat hij. Sowieso vind ik dat de 1975 voor het merendeel wel veel interessante albumtitels hebben gehad. Voor A Brief Inquiry into Online Relationships kwam bijvoorbeeld het album I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So In The World Fit uit. Ja, probeer dat maar eens drie keer snel achter elkaar te zeggen. Ik ga geen poging doen, dat niet. Maar ik vind ook bijvoorbeeld Being Funny in a Foreign Language. Wat een goede albumtitel is dat. De 1975 komt nog één keer voor in de Kink Album Top 1000. Dat niet met een van deze interessante albumtitels helaas. Maar wel met simpelweg The 1975, het debuutalbum van deze band. Die jij als best hebt verkozen van The 1975 dan in dit geval. De Kink Album Top 1000. De allerbeste albums ooit gemaakt. Daar mag deze ook zeker niet in ontbreken. Our Earthly Pleasures. Zo, wat gebeurde daar? Een soort Phil Pfeffer, weet ik ineens. Our Earthly Pleasures van Maximo Park is aan de beurt op 933. En dat vind ik een te gek album. Al is het alleen maar omdat ik dan eventjes kan nerden over videogames. Want het album, of althans tracks van het album, zijn veel gebruikt in videogames. Die Unshockable staat bijvoorbeeld op de soundtrack van FIFA 2004. En de track R Velocity, die zit dan in de game Project Gotham Racing 4. Als je die ooit hebt gespeeld, even handen in de lucht in de Kink hebt. Maar ik heb zo'n vermoeden dat dat er niet heel erg veel gaan zijn. Wel te gek album, niet alleen, alleen maar om die twee tracks, maar ook om deze. Girls Who Play Guitars. Dit is Maximo Park op Kink in de Kink.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt en uit voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van het stroom af te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. En nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.

0: Het is een album wat dus niet één classic Frey track heeft opgeleverd, maar zelfs twee. Over My Head en How to Save a Life staan beide op het album How to Save a Life op Kink.
1: Kink, album top 1000.
0: Welkom bij de lijst met de allerbeste albums ooit gemaakt. We zijn er nog lang niet, sterker nog. Vanochtend was de aftrap bij Eric Corton. Tot 931 albums te gaan in de Kink album top 1000. Met nu de eerste plaat van The Charlatans. Met als bekendste track The Only One I Know. Een nummer dat gaat over de onzekerheid die je als tiener had. Dat je dat alsnog voelt als volledig volwassene. Ja, ik ben 35 en zo nu en dan, zeg maar gerust heel vaak, heb ik nog steeds het pubergepieker. En wel een klein beetje. Een klein beetje, dat komt geen wil je niet. Zie je, daar ga ik al. Daar ga ik al. Het wordt steeds erger nu ik erover nadenk. Pubergedachtes dus met The Only One I Know van het album Some Friendly van The Charlatans. Die hoor je zo meteen, maar eerst Then, The Charlatans op nummer 931 in de Kink album top 1000.

Het kan zijn dat dit The Only One I Know is van The Charlatans. Of althans, dat dat dus de enige track is die je kent van The Charlatans. Zou ook niet zo heel erg gek zijn, hoor. Sam Friendly, op dat album staat deze track. En die staat dan weer op nummer 931 in de Kink Album Top 1000. Het derde album van Simple Plan is aan de beurt. Die heet Simpelweg. Simple Plan. Het is een plaat die in plaats van over de angsten van tieners, waar de eerste twee albums over gingen, wat meer richting de liefde moest gaan als het gaat om het thema. Dus niet alleen maar, oh, tieners, tieners, tieners. Waar denken tieners aan? Maar vooral, oh ja, liefde. Dat is leuk en soms ook niet leuk. Dan kan je vertellen dat ik wel echt pubergevoelens had bij het luisteren van dit album in 2008. Een beetje daarna toen het uitkwam. Ik had namelijk een vriendinnetje ontmoet op de dansschool. Ik zat namelijk op steldansen. Ja, ja, je weet al van 2, 3, tja. Dat. En ik had daar als 17-jarige gassie de liefde van mijn leven ontmoet. Dacht ik althans. Maar na 2,5 maand daten, wat voor mij als een langdurige relatie voelde, ging zij zich een beetje gek gedragen. En het bleek dat ze met een andere gast zat te flikvlooien. Nou, mijn hart in 80.000 stukjes. Niets kon mij meer opvrolijken. Echt, ik dacht, 2,5 maanden en kloten. Ik was smoor verliefd op haar, maar ja. Dat ging allemaal niet. Maar ik wist wel mijn steun te vinden in de muziek. Soms ook een beetje om op te huilen met mijn pubertranen. Your Love is a Lie is de rest van dat jaar dus mijn break-up anthem geweest. Die hoor je zo meteen na When I'm Gone. Dit is het album Simple Plan van Simple Plan dus. Staat op nummer 930 in de Kink Album Top 1000.

0: 1000. Zometeen het ultieme break-up anthem. Your Love Is A Lie. En ook het album Souljacker van Eels komt eraan.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Woehoe! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum IJs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met

0: Discounter.nl.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Kink Album Top 1000.
1: Zometeen Souljacker van Eels, maar eerst Your Love is a Lie. Hier is Simple Plan van het album Simple Plan.
2: Kink. Nummer 930.

0: Wellicht dat je nu ook een fresh feeling krijgt als het gaat om veel fijne alternative rock. Het Jordi Eels, namelijk met het album Souljacker, daarvoor ook nog de titeltrack van die plaat.
1: Kicking album top 1000.
0: Nummer 929 is voor Eels. Dat brengt ons bij nummer 928, het debuutalbum van Manic Street Preachers. Kom uit aan het begin van de jaren 90. Een tijd dat er veel invloedrijke rock uitkwam. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van Nirvana, van de grunge-beweging. Loaded van Primal Scream, die had veel invloed op Manic Street Preachers. En ze draaiden eindeloos tijdens het maken van Generation Terrorist, hun debuutalbum dus, draaiden ze oneindig veel Use Your Illusion 1 en 2. Zoveel zelfs dat die albums kapot gingen tijdens het opnemen van die plaat. Maar ja, je vraagt je natuurlijk dan wel als band af, welke richting willen we ingaan? Willen we echt heel erg leunen op wat er nu allemaal gaande is? Of hoe kunnen we ons eigen sausje eroverheen brengen? Want je debuutalbum is ontzettend belangrijk. Uiteindelijk was het de producent van het album, Steve Brown heet hij. Die kwam met een motto en dat was eigenlijk, toen ging iedereen aan, het Eureka-moment. En dat was, you've got to be able to fuck to it, dance to it and drive to it. Nou, aan zich een goed motto, denk ik. Voor Generation Terrorist, het debuutalbum van Manic Street Preachers, staat dus op nummer 928 in de Kink Album Top 1000. Daarvan hoor je zometeen Suicide is Painless, theme from MASH. Maar eerst Motorcycle Emptiness. Hier is de Manic Street Preachers

Het album Generation Terrorists van Manic Street Preachers. Op nummer 928 in de Kink album top 1000. Daarvan hoorde je onder andere Suicide is Painless. Nummer 927 is voor de Gaslight Anthem. Het album heet Handwritten.

0: Kink. Kink Album Top 1000. Kink.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
0: 8 uur. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen, samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.

0: met All I Want van het album Fear op nummer 926.
1: Kink Album Top 1000.
0: Soms zijn albums al heel erg vet als je gewoon een hele goede titel hebt. En een hele effectieve titel kan je meteen aantrekken tot een album. En als je dan vervolgens dat album op de platenspeler legt,

het het geval. Nummer 926 in de Kink album Top 1000. En dat is ook zeker het geval met ZZ Top. Nummer 925 van de Kink album Top 1000 is voor het album Eliminator. Och, wat een mooi woord, Eliminator. Daarop staat onder andere Gimme All Your Loving. Die hoor je zometeen na Sharp Dressed Man.

0: Up in the Kink album Top 1000. En wat tof is aan deze lijst, is dat je dan zo nu en dan een plaat tegenkomt waarvan je denkt...
1: Zo, die heb ik al een tijd niet gehoord.
0: Voor mij is dat in ieder geval dit album. Good News for People Who Love Bad News. Nummer 924 in de Kink

0: The World at Large, nummer 924 in de Kink album top 1000, is voor Good News for People Who Love Bad News van Modest Mouse.
1: Kink album top 1000.
0: Soms lijkt het wachten op een nieuw album van je favoriete artiest als een eeuwigheid. Dat je bijna de hoop op gaat geven. Je denkt, ja, gaat deze band of artiest ooit nog wel een plaat uitbrengen? Ga je misschien al een beetje nostalgisch terugkijken van, nou, als dit het is, nou ja, aan zich tevreden. Maar het zou zo leuk zijn als er dan toch wat nieuws kwam. Meer dan 6 jaar later kwam eindelijk, na Lightning Bolt, Gigaton van Pearl Jam. En toen het eenmaal werd aangekondigd dat Pearl Jam toentertijd met een nieuwe plaat kwam, dacht ik van, ja, weet je, het is zo lang geleden. Kunnen ze het eigenlijk nog wel? Kan Pearl Jam nog met een vet album komen? Toen ik de eerste single hoorde, wist ik het meteen. Dit wordt helemaal te gek. En dat klopt ook wel, want het staat in de Kink album top 1000. Zometeen 2 tracks dus van Gigaton van Pearl Jam. Over een paar minuten.
2: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: Kink.

0: Kink, album top 1000.
1: Van het album Gigaton van Pearl Jam hoor je zometeen Retrograde na Dance of the Clairvoyants.
2: Kink. Nummer 923.

923 in de Kink Album Top 1000 is voor Gigaton van Pearl Jam. Daarvan hoorde je Retrograde zojuist. Wanneer de frontman van een band vertrekt, dan kan je je afvragen of de identiteit van zo'n act nog wel in stand kan blijven. Ook al ga je dan op zoek naar een fantastische nieuwe zanger, dat er sowieso wat verandert of dat het geluid van een groep evolueert, dat lijkt dan geen vraag meer. Dit gebeurde ook aan het eind van de Zeros met de Nederlandse band Direct. En ze zijn nog steeds succesvol. Sommige fronten misschien zelfs succesvoller. Dankzij onder andere het album This Is Who We Are. Daarop onder andere Forgiveness and Times Are Changing. Die hoor je nu, nummer 922 in de Kink Album Top 1000. Dit is Direct.

Gewoon nog steeds de Kuip uitverkopen. Direct Forgiveness van het album This Is Who We Are. Om ook een beetje de wisseling tussen de frontmannen aan te geven. Dit jaar gaat de volgende band voor goud. Als je veel albums van deze gast in de kast hebt staan, dan heb je sowieso een kleurrijke platenkast. In de Kink Album Top 1000 staan onder andere The Blue Album, The Green Album, Pinkerton, The Red Album. Dit is eventjes wat anders. Dit heeft geen kleur als titel. Het is namelijk Make Believe. Dan heb ik het uiteraard over Weezer. En maakt dit dan een kleurloze plaat? Nee, natuurlijk niet. Zometeen hoor je Perfect Situation en dit is Beverly Hills. Nummer 921 in de Kink Album Top 1000 is voor Weezer dus en Make Believe.

Celebration van het album Make Believe in the Kink album Top 1000. Ik heb nog één track voor je, nog één track van één album waar jij en medekinkers op gestemd hebben. Waarvoor dank? Het gaat om het album It's a Shame About Ray, de Lemonheads op nummer 920. En nu Mrs. Robinson op Kink, Alternative Rock.

0: Mrs. Robinson van de Lemonheads. Het album It's a Shame About Ray en de Kink album top 1000 op nummer 920. Morgenochtend dan gaat de Kink album top 1000 verder. Vanaf 7 uur met Michiel Veenstra en dan hoor je een tweede track van dit album. Zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur nog veel meer fijne alternative rock, want daarvoor luister je naar Kink. Maar dan niet per se in de volgorde van de Kink album top 1000. Wel tracks die wat mij betreft misschien wel in de toekomst in de Kink album top 1000 komen te staan. De nieuwe single van Vodan Boys komt er zo meteen aan. En ook Nirvana, Where Did You Sleep Last Night Unplugged. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid.

En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arnon Grunberg en Adriaan van Dis. En nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
3: Kink.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
15: King. Dit is het station van Radiohead. Kooks. Te ontvangen via King.nl, de King-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dilan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. En nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
4: Hoi!
3: Of binnenkort vertrekt...
5: Adios!
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot 2 keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden.
1: Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: King, dit is het station van Primal Scream. Via kink.nl, de Kink app en in heel

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een golf aan erfenissen op kom, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Plus. Kink.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Cameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. Kink.